Ja, luisteraars, u zal wel gedacht hebben, wat is hij nou weer aan het doen? Nou, feeling hot, hot, hot. Nou, het was warm de laatste dagen in Nederland en ook hier natuurlijk. Goedemorgen allemaal, ik ben Martin van Denzen en dit is uw radioprogramma, The Dutch Dutch. De wereldkampioenschap voetballen is jammer genoeg afgelopen voor Nederland en ook voor België. Maar ja, verder zeg ik hier maar niks over. Het leven gaat gewoon door. Ik heb weer een drukke week achter de rug. Dus we genieten van de zomer. Lekker buiten met een kopje koffie of een glaasje koud bier. Hey, hier, ik heb een liedje gevonden van Zomer op het plein of op het terras. En daarna breng ik u...

Ja, tijd om te genieten, luisteraars. En gisteren ging ik een stukje lopen met Breaker, dat is het hondje van de kinderen. En ja, want ik loop er af en toe met en ik liep een stukje het bos in. Ik werd bijna opgevreten door de mug. Ik ging weer gauw naar huis toe. Maar ja, ik ga verder met het nieuws. En het nieuws wordt u gebracht door ons radioprogramma. Valkenburg. In de grot van de ondergrondse fietstochten in Valkenburg is dinsdagochtend brandhout gebroken. Ik wist nooit geweten dat er een ondergrondse fietstocht was. De brand was volgens de veiligheidsregio rond 1:30 geblust. De melding van de brand in de attractie aan de Daalhemerweg kwam tegen 11:00 binnen bij de behulpdiensten. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit leden van Valkenburg Adventure zagen rook in de grot en sloegen daarna meteen alarm. Op dat moment waren er geen fietsers in het gangenstelsel aanwezig. Niemand is gewond geraakt. Het gangenstelsel ligt op 40 meter diepte en is door een snelle trap en slecht zicht moeilijk bereikbaar voor de hulpdiensten. Brandweerlieden zijn 200 meter de grot ingegaan en hebben de brand geblust. De veiligheidsregio Zuid-Limburg meldde dat er rook uit de grot is gekomen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. En ik heb nooit geweten dat er een ondergrondse fietstocht was. Dat ga ik toch eens weer eens een keertje bekijken. En Amalia gaat na de vakantieperiode aan de slag bij de Koninklijke Marine. De 22-jarige kroonprinses doet dat als onderdeel van haar opleiding aan het Defensie College, aan de Defensie. Meldt het Rijksvoorlichtingdienst. Amalia rondde dinsdag haar opdracht als militair werkstudent bij de Koninklijke Luchtmacht af. Eerder was ze als werkstudent verbonden aan de bestuurstaf van Defensie en volgde zij het Algemeen Militaire Opleiding, de AMO. De prinses volgt het Defensity College naast haar studie Nederlands. Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ook andere leden van het Koninklijk Huis zijn verbonden aan de Nederlandse krijgsmacht. Koning Willem-Alexander volgde in zijn jeugd opleidingen bij de Koninklijke Marine. Hij bekleedde voor zijn troonbestijging in 2013 rangen als reservecommandeur in de marine, reservebrigadier-generaal van de landmacht en reservecommandeur in de luchtmacht. Koningin Maxima is reservist bij de Koninklijke Luchtmacht. Zodat ze, als ze de baantje nog eens kwijtraken, kunnen ze altijd nog in bij dit leger. Een treinverkeer tussen Rotterdam en Zuiden ligt nog langer plat. Het is monnikenwerk. De hervatting van het treinverkeer tussen Rotterdam en het Zuiden is voor de 4e keer uitgesteld. De herstelwerk na de brand van maandag duurde langer dan gepland. Het treinverkeer komt op zijn vroeg maandagochtend weer op gang. Dinsdag werd de oorzaak van de brand vastgesteld. Er zat een knik in een voedingskabel waardoor kortsluiting ontstond. Sindsdien konden er geen treinen van Rotterdam naar het zuiden rijden. En de koninklijke familie viert Koningsdag volgend jaar in Lelystad. Koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekendgemaakt. De koninklijke familie bezoekt de stad in Flevoland op 27 april. Het is de eerste keer dat Willem-Alexander voor zijn verjaardag viert in Flevoland. In Lelyland. En even kijken. Oh ja, zijn verjaardag viert in Flevoland, viert Koningsdag in Lelystad. In het jaar van de 60ste verjaardag van de stad. In 1967 gingen de eerste bewoners er wonen. En even kijken, wat heb ik nog meer? Ik heb een beetje moeite met het lezen, luisteraars, want ik ben mijn leesbrilletje vergeten. Maar ja, ik zal mijn best doen zo. En even door België rijden krijgt in prijs. Voor 1 jaar kost €100. Ja, ze gaan de tol betalen. Automobilisten in België betalen vanaf 1 mei 2027 voor het gebruik van de hoofdwegen. Dat geldt ook voor de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. En dus ook voor de Nederlanders. Een vignet voor de tol wordt verplicht. Het basistarief voor 1 jaar tol wordt €100. Dat schrijft de Belgische krant.
Het laatste nieuws op basis van plannen die zijn ingezien. Rij je elektrisch of op waterstof, dan betaal je 90 euro. De vervuilendste auto's betalen 125 euro per jaar. Voor reizigers die af en toe door België rijden, zijn er dagverheffingen te koop die 9 euro kosten. Een tol van 10 dagen kost 12 euro, van 1 maand 19 en van 2 maanden 30 euro. België probeerde in 2007 al een wegentol in te voeren, maar trok het plan in na flink geklaag van Nederland. Deze keer zei de Vlaamse, zet de Vlaamse regering door. Meer dan de helft van alle kilometers op de Belgische wegen wordt volgens de Belgische regering afgelegd door buitenlandse automobilisten. En ik denk dat het wordt straks niet meer waard om eventjes naar België te gaan om goedkoper te tanken. En tot slot, 1800 konijnen en ruim 100 honden in Zuid-Holland is in te kleine hokken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, heeft donderdag 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups in beslag genomen. De dieren zaten bij een dierenkweker in Zuid-Holland in te kleine hokken en werden slecht verzorgd. De houder kweekte de konijnen en honden bedrijfsmatig, maar had geen gezondheidsprotocol en zijn administratie was niet op orde. Bij een eerdere inspectie had de NVWA al verschillende lasten onder de bestuurbedwang en een last onder dwangsom opgelegd. Bij de herinspectie was er onvoldoende verbetering. De konijnen werden gehouden in te kleine kooien op een zolder boven een koeienstal. Hoewel er ventilatoren aanwezig waren, kon het in de ochtend al boven de 30 graden worden. In de konijnenhokken zaten ook scherpe delen waar de dieren zich konden verwonden. De honden zaten ook met te veel in de verblijven. De moederhonden hadden daardoor niet genoeg nestruimte om hun pups te laten drinken. De dieren zijn ondergebracht bij opvangadressen. De kosten voor het meenemen, opvangen en verzorgen van de dieren zijn voor de kweker. En kweker zijn natuurlijk, als je honden en beesten houdt, dat is een andere naam voor kweker. Maar ik heb die naam er niet meer hierin gezet, maar telkens als ik dat woordje gebruik van F-O-K-K-E-R, dan staan ze hier met grote ogen te kijken. Zo. De Canadese dollar, geen verandering, nog steeds 62 eurocent. Het weer in Nederland, overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden houdt het deels bewolkt en daar wordt het 25 graden. Hoe zuidelijker je komt in het land, hoe warmer het wordt. En in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg kan het 32 graden worden. Vooruitzichten tot 17 juli. De tropische sferen keren weer terug volgende week. Tot volgende week. De hittegolf breidt zich uit over het land met middagtemperaturen tussen de 32 en bijna 37 graden. Medio komende week. En het weer hier, ja, het zal ook wel weer warmer worden. Op het ogenblik vandaag is het een prachtige zonnige dag. En echt een goede dag om er op uit te trekken. Luisteraar, tot zover het nieuws.

Alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

0: Marina, Marina. Het liedje uit 1959, luisteraars. Ik was net 2 jaar hier in Canada. Heel wat gebeurd in die tijd. En na een boodschap van Dutch the Magazine en Ron van der Steen ga ik door met Toon Hermans. En na this commercial zal ik het even wat over vertellen.
1: Dutch the Magazine. North America's only magazine about the Netherlands and its people at home and abroad. It covers lifestyle, travel, history, culture, cooking, Dutch settlements in North America, and other topics all relating to the Dutch. Subscribe today. You can call 905-465-0777. 905-465-0777. Check out their website, www.dutchdemag.com.
2: U zoekt een advocaat en weet niet wie? Dan kunt u terecht voor alles wat u nodig heeft bij Ron van der Steen. Ron provides family law, real estate law, wills, estate law and business law. Service for all your legal requests. To speak with Ron, please call 905-842-2222. Check out Ron's website, www.oakvillelawyers.ca. Ron van der Steen, lawyer and notary public.
0: En luisteraars, ik heb zo'n idee dat Ron ook bezig is om weer te gaan kamperen. Want Ron is ook een scoutmaster. So, en dan gaat hij met de jeugd gaat hij kamperen. En doen we natuurlijk, velen van ons doen dat in de zomer. En dat we op vakantie gaan. En dat deed Toon Hermans ook met zijn kinderen in 1958. Hier is hij met zijn conference De Tent.
3: Het einde van de zomer, dames en heren. Ik ben namelijk een vader van 3 zonen. Mag ik misschien even vertellen. Ik heb 3 kinderen, 3 jongens. En 3 heerlijke knapen. Ben ik vreselijk trots op. En wij zijn van de zomer zijn we met vakantie geweest, zeg. En dat is leuk geweest, hè. Weet je wat wij gedaan hebben? Wij zijn geweest naar Tirol. En toen hebben we meegenomen, dat hadden we nog nooit eerder gedaan, een tentje. Gewoon zo'n 5-persoons tentje. Maar dat is lekker, zeg. Dat is lekker, zeg. En maar gieten buiten, hè. En wij maar in die tent liggen, hè. En hoe je daaruit komt na een paar weken, hè. Dat is niet te geloven, hè. Je bent een ander mens, hè. En ik heb ook gevoeld, dames en heren. Als je in zo'n tent zit, dan voel je de betekenis van de mens. Wij mensen moeten weer terug in de natuur. Absoluut. De mens moet terug in het struikgewas. Gelooft u mij? Maar als mijn vrouw even uit het struikgewas kwam, dan zei ik meteen erin. Huh? Heerlijk, heerlijk. En ik geneer me niet, dames en heren, om u te vertellen dat daar een ontroering van uitgaat. Ik heb daar gezeten in die tent dat ik werkelijk ontroerd. Excuseer dat ik me zo laat gaan, dames en heren. Als ik nu nog aan die tent denk. Ik was vol in die tent, geloof ik. Ik heb in geen jaren zo'n volle tent gehad als daar. Heerlijk, heerlijk. En we zaten midden in Tirol. Midden in Tirol. En wat me het meest ontroerde, dat was als ik uit de tent kwam kruipen, hè. Want lopen kon niet, hè. Je moest kruipen, hè. Heerlijk, heerlijk, hè. En dan kroop ik door het dal, hè. Want je hebt bergen en dalen, dat weet u, hè. Heerlijk, heerlijk. We hadden 1 dalletje, dat was ons dalletje, maar we waren. Dat was niemand. Dat is een niemand dalletje, ja. Ja, er liepen een paar geiten, dat was ook alles. Van die heerlijke onschuldige geiten. Met nog zo'n extra ding eronder, ja. Heerlijk, al die geiten. De een was nog een grotere geit dan de ander. Er zat dus een oude herder, die zat erbij te breien. Zo'n geitenbreier, weet je wel.
0: Dat is toch wel mooi, luisteraars, de tent. Ja, ik hoef ook niet meer te kamperen in de tent. Die tijd heb ik ook gehad. Ik ga maar gauw verder met Johnny Blanco met een Limburgse medley. En daarna breng ik u wat community news.

En ik ga meteen maar verder met het community nieuws. En het community nieuws wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. En wat hebben we dan? Nou, ik zal eerst maar doorgeven, is de coffeeclubs natuurlijk. En in onze omgeving, we hebben natuurlijk ook veel, is elke derde dinsdag van de maand. Dus de volgende is aanstaande 14 juli. En dat is aanstaande dinsdag. Zo, en dat wordt gehouden at Oakville Place, hier at Trafalgar en de 401. Is dat de 401? Of is dat de QEW? Nou, dat begrijp ik niet. U weet waar het wel is. En dan de Guelph Coffee Club. De volgende is elke derde woensdag van de maand. Dus de volgende is aanstaande woensdag 15 juli. En de leden weten precies waar dat is. En nou, wilt u meer informatie hebben over deze Coffee Club? Dan belt u mij op mijn nummer 416-226-0620. En iedereen is daarvan hartelijk welkom natuurlijk. En wat heb ik dan nog meer? Heel weinig eigenlijk. Maar ik heb wel doorgekregen dat André Rieu is weer druk bezig op het Vrijthof met zijn concert dat hier ook straks in de bioscoop in de cinema's komt. En het is geheten dit jaar Viva Maastricht. Het is de 2026 Summer Concert van André Rieu. En degene die weer meedoet dit jaar is Emma Kok. Ze is er ook weer bij. Dat zag ik vanmorgen op het nieuws. Emma Kok is ook weer van de partij. Maar in de theaters is het van 29 en 30 augustus. En er zijn ook nog wel andere data daarna. Maar op het ogenblik hier in de Nederlandse krant staat André Rieu, 29 en 30 augustus in de Cineplex Cinemas. Zo, ik zou zeggen, het beste is, bestel uw kaartjes. Het is eigenlijk nooit uitverkocht eigenlijk, maar dat geeft niet. Het beste is, als u datum pakt en dan alvast de kaartjes gaat bestellen, dan bent u ook niet teleurgesteld. Even kijken, wat heb ik dan nog meer? Ah, eigenlijk, dat is het enigste. Nou, ik heb nog wat natuurlijk, zal ik ook eventjes doorgeven. Als u soms nog een patiënt over hebt, en you would like to support a great charity work in Indonesia, well, dan belt u op Louise en Bas op de Kelder op 905-921-9145. Of u gaat gewoon naar Ramakers Imports, Dutch Store in St. Catharines. En daar kunt u dan die heerlijke satés kopen. En het is niet alleen heerlijk voor die dingen op de barbecue te hebben deze zomer. U steunt er ook een heel goed doel mee. Voor de charity, voor de organisation in Indonesië. Want daar hebben ze het allemaal heel hard nodig. En als u maybe you're a vegetarian of zo, je zegt ik eet geen vlees, dan stuur je gewoon een paar cent op naar Louise en Bas. Bel ze op 905-921-9145. Zo, wat heb ik dan? En er staat hier ook, your continued support is greatly appreciated. En dat is Louise en Bas op de Kelder. En zo, nogmaals, ik zal het nummer nog een keertje doorgeven. 905-921-9145. Nou, ik weet niet of je ze ook kunt bestellen dat ze naar je toe brengen, dat weet ik niet. Maar ja, dat zoek u samen uit met Bas en Louise. En verder heb ik geen community news en het community news werd u gebracht door onze Duca Credit Union.

0: Ik heb mijn hart verpand aan het mooie Drenteland. En dat is een van de plaatsen dat ik weer eens een keertje wil gaan fietsen, luisteraars. Maar als je gaat fietsen, als je een beetje ouder wordt, dan moet je natuurlijk wel fit wezen. En daarom neem ik af en toe zo Ultimate Glucosamine. Luister maar.
1: Ultimate Glucosamine Powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and Ultimate Glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate Glucosamine Powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate Glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate Glucosamine, for better joint health.

dat is meer een gezellige meezingetje, luisteraars. En van de Vortax schakel ik over naar Nicky Kerkhoff. En die trekt zich overal niks van aan. Hier is zij met Laat ze maar lekker lullen.

en van Nicky gesla ik over, want we hebben lang niks meer van de groep Ancora gehoord. En hier zijn ze met elkaar met een liedje geheten Het Dorp.

Nou, luisteraars, denk je ook wel eens terug aan het dorp waar u geboren bent of zo? Ja, ik kom uit een... Toen ik wegging, was het een klein dorp, was het dorp Noordwijkerhout. Dat is ondertussen ingelijfd bij Noordwijk. Nou ja, ik zal het nooit Noordwijk noemen. Ik blijf het Noordwijkerhout noemen. En ondertussen ben ik de boel weer aan het opruimen, want ons uurtje is weer bijna afgelopen. U weet het, heeft u een verzoekje of een berichtje dat u door wil geven, u kunt mij bereiken op 416-226-0620. En als ik er niet ben, dan laat u gewoon een berichtje achter. Geniet van de wereldkampioenschap voetballen, ook al is Nederland en België uitgeschakeld. En ik eindig vandaag met deze woorden. Soms moet je eerst het oude...